Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

dat dit jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

doesn't get you, then the left one.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Paus Leo XIV is op zevendaags bezoek in Spanje. Hij is op de luchthaven ontvangen door koning Felipe, koningin Letizia en premier Sanchez. In het koninklijk paleis sprak de paus over de nood om polarisatie te stoppen en prees hij Spanje voor zijn inzet voor vrede en internationaal recht. Tijdens zijn reis ontmoet de paus ook slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, een probleem dat hij een open wonde noemt. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros bij de vrouwen gewonnen. Andreeva is 19 en nummer 8 van de wereld. Ze versloeg in de finale de Poolse kwalificatiespeelster Maja Swalinska in 2 sets. Voor Andreeva is het de eerste keer dat ze een van de 4 Grand Slams kan winnen. In de ronde van Italië heeft de Nederlandse Demi Vollering de ingekorte koninginrit gewonnen. Door lawinegevaar werd de finish verplaatst 1 kilometer voor de top van de voorlaatste klim de Finestre. Vollering was de sterkste, maar haar landgenote Anna van der Breggen blijft in de roze leiderstrui. Zij finishte 4e. Zondag eindigt de Giro Donne met een bergetappe. De Rode Duivels hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal gewonnen. In het Koning Boudewijnstadion versloegen ze overtuigend Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelaere, De Bruyne, Luke Bacchio en Raskin. Maandag vliegen de Duivels naar de States. Op 15 juni spelen ze daar hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Formule 1-piloot Kimi Antonelli start zondag van een pole position in de Grote Prijs van Monaco. De 19-jarige reed de beste tijd tijdens de kwalificatieritten. Max Verstappen start van de tweede plaats. De Brit Lewis Hamilton reed in zijn Ferrari de derde tijd. Hij start van op de tweede rij, net als zijn ploegmaat en thuisrijder Charles Leclerc. Na een overwegend droge nacht begint zondag met opklaringen. In de loop van de dag meer wolken, maar meestal droog en tot 20 graden. Maandag gaat het in de namiddag regenen en ook de rest van de week blijft het wisselvallig en frisser. Woensdag halen we nog hooguit 16 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Lommel maakt zich op voor de 42e editie van de Zandtapeten tentoonstelling. Van 2 tot 30 augustus zijn de kunstwerken te bewonderen in het Huis van de Stad. Met het thema Buitengewoon roept Visit Lommel inwoners op om zelf een zandtapijt te maken en tentoon te stellen. Eerder deze week maakten 32 deelnemers tijdens workshops kennis met de bijzondere traditie van het zandstrooien, die onlangs werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Inschrijven kan nog tot 6 juli, ongeacht leeftijd of ervaring. Een jong vosje heeft een hachelijk avontuur in Tongeren overleefd. Het dier raakte vast in een frituur en bleek bovendien een gebroken glazen bokaal rond de hals te dragen. De scherpe glasscherven hadden al verwondingen veroorzaakt. Dankzij een snelle interventie van de Animal Rescue Service kon het vosje worden bevrijd en overgebracht naar het opvangcentrum van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Daar werden de glasscherven verwijderd en kreeg het dier de nodige verzorging. Het opvangcentrum onderzoekt nu hoe het verder gaat met het jonge vosje. Vandaag blijft het in Limburg waarschijnlijk overal droog, al overheerst lange tijd de bewolking. Pas later op de dag verschijnen er opklaringen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het tijdelijk warmer met maxima rond 22 graden, maar in de namiddag of avond volgen opnieuw buien, mogelijk met onweer.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: I'm a fool to care.

gevoel van laat maar zitten, ik hoor er niet meer bij. Het gevoel van zou er nog wel iemand van me houden,

voetbalclub heeft zondag weer verloren. Je hebt een vadervlek. En heeft je zoontje duikboot zitten spelen.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er at least twee shooters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk op elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden struck with bullets.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maxima tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.
2: Espresso.
3: Goedemorgen.
2: Koffiekletsen met Ludo Weijers.

0: Hij was één brok dynamiet op het podium en daarom werd hij monsieur Sommil Veld genoemd, Gilbert Beko.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En je hoorde A Little of an Understanding om deze zondagse aflevering van Expresso mee te beginnen. Ja, en wij zijn er voor de rest van het uur niet meer. U weet het, u krijgt de vakantieaflevering voorgeschoteld met minder blabla, maar wel heel veel muziek. Muziek van Peter Maffay, van Frans Gall, van Ingeborg en van Tony Orlando.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er minstens twee schutters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk naar elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden geraakt.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maximaal tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

tegenwoordig alles op in filmpjes op TikTok. Het orkest van Carlos Campos, param pam pam. Welkom bij het programma waarin we liedjes draaien voor miljoenen die op hun beurt elk nog eens goed zijn om te zoenen. Zoals dit singeltje toen ik het toevoegde aan de database van Radio Ludo, meteen bij Koen, Ludo en Geert de reactie uitlokte van...

De man is intussen al 83, Juan Pardo, geboren in Palma de Mallorca, ooit begonnen bij de groep Los Brincos, nadien bij het duo Juan en Junior om in de 70's als soloartiest aan de slag te gaan. In 1980 nam hij het door hemzelf geschreven nummer Nomiables op, dat eerst een hit werd in Latijns-Amerika, vervolgens in Duitsland en pas dan in de rest van Europa. Ziezo. Dan weten we toch iets meer over deze Spaanse eendagsvlieg. Wat niet kan gezegd worden van deze meneer, zoveel meer dan a one-hit wonder.

Ooit begonnen als gospelzanger bij de Soul Stirrers, maar de wereldse muziek sprak hem meer aan Sam Cooke Cupid. Zo werd hij bijna beschouwd als een soort cupido die als een zingende magneet de vrouwen aan zich trok of naar zich toe trok. Een knappe jongen met een knappe stem die midden de jaren 50 als solist doorbrak met de hit You Send Me. Hier gezongen in een a cappella versie door de groep Straight, No Chaser.

Jawel, driemaal Sam Cooke in onze Siesta Wonderful World, Johnny Nash op de vocale hielen gezeten, zometeen door een man die heel koppig en eigenzinnig aan zijn carrière werkte. Begon als orkestleider, ja, om twee instrumentale LP's later van zijn firma te horen kreeg, jongen, je hebt nog één kans om een plaatje op te nemen, en toen besliste hij, dat wordt een gezongen versie. Hij ging zich profileren als zanger. En dat vond zijn firma maar niks, maar hij hield vol hoor. Ik heb het over Bobby Vinton.

De huilebalk van Bobby Vinton pakte het iets zachter aan, minder theatraal, maar scoorde er toch op zijn beurt een behoorlijke hit mee, I'm So Hurt. Ook vaak gekwetst, neem ik aan, door de manier waarop hij met vrouwen omging. Hij trouwde 5 keer en scheidde 4 maal. Die relaties leverden hem 3 dochters en 6 kleinkinderen op. Al bij al werd hij 89. Ik heb het over de lievelingszanger van Frank Sinatra. En het was een hele eer voor hem, Vic DeMille.

goed komt, weet ik niet. Wellicht omdat ik van mooie melodieën hou en van mooie stemmen na Vic DeMone en de Williams, maar Cole Porter de klassieker Begin the Begin. Ik heb nu een naamgenoot van hem klaarliggen. Op zekere dag ging de Engelse producer-componist Norm Newell op zoek naar een Brits antwoord op het succes van de Amerikaanse Johnny Mathis. En zo kwam hij terecht bij de in Zuid-Afrika geboren zanger Danny Williams. Net zo zwart als Johnny Mathis, en dat was meegenomen, ook het feit dat hij net zo'n fluweel zachte stem had.

geschreven door de man die hem ook ontdekte, Norman Newell, Moore, fenomenaal gezongen, geef toe, hè, door Danny Williams. Stemmen, mocht Radio Ludo er niet zijn, allemaal zo goed als voorgoed verdwijnen. Een zwarte mevrouw nu. Als kind deed ze alle moeite van de wereld om zich te laten horen. Daarom zong ze ook vaak heel luid. Want dan viel ze meteen op. En dat bleef ze voor de rest van haar carrière volhouden. Ik heb het over Shirley Bassey.

Shirley Bassey, in de studio begeleid door het orkest van Jeff Love. Dat was een succesvolle producer die in Londen onder contract kwam bij platenfirma EMI en dus mocht opnemen in de befaamde Abbey Road Studios. Daar kwam hij

Op zeker moment besloot Connie Francis haar thuisland even achter de rug te laten en in Engeland een aantal platen te gaan opnemen met producer Jeff Love, jawel, die van daarnet. En dat resulteerde onder meer in een langspeler met daarop alleen maar Spaanse melodieën. Je hoorde daarnet Una Chitarra Romana. Ik ga nog eens iemand laten zingen die eigenlijk niet bestaat, ja, zo fake als wat, AI. Een artificiële productie onder de verzamelnaam Vinyl Poetic.

die producties nauwgezet op de voet. En ik koop ze, zodat ik ze ook met jou kan delen. Vinyl Poetic, Forever Start With You. En dat woordje forever deed me meteen denken aan die monsterhit van Dimitris Roussos, met wie ik ooit het voorrecht had live te zingen tijdens een radioprogramma vanuit het Termé Palace Hotel in Oostende.

Ik heb het dus ooit live met hem gezongen, hè? Bella Notte, de Walt Disney film. This is the night, it's a beautiful night. Samen met de Griekse zanger Demis Roussos, die op zijn beurt samen met onder meer Vangelis of Vangelis Papadanasio de groep Aphrodite's Child begon, Forever and Ever. Kan dit nog? Even op de klok kijken. Jawel, ik heb nog de tijd. Daar straks gaf ik al aan dat ik graag crooners aan het werk hoor. Zeker als ze Italiaanse roots hebben. Dan hebben ze genoeg bel canto om mooi te zingen. In dit geval Gennaro Vitaliano, beter bekend als Jerry Vale.

0: Een van de favoriete zangers bij onze collega's van Radio Minerva, Jerry Vale, Lover's Roulette. De liefde vergeleken met een kansspel. Zometeen nog een uur siestdag, nog een uur muziek om te zoenen. Mocht je zin hebben in een gezellige babbel, bij een al even gezellige kop koffie, dan kom ik in Espresso elke woensdag langs met een verhaal uit mijn rijkelijk gevulde archief. Dan mag je meekijken en meeluisteren. Een verhaal kom ik vertellen over een bekende hit, een popklassieker, een opvallend muzikaal genre. Alles kan, als het maar te maken heeft met de jeugdjaren van die populaire muziek. En waar het enigszins kan, breng ik de artiest in kwestie mee of halen we die even terug uit het hiernamaals. Want tegen een kop koffie, geserveerd door Ludo Wijnen, hè, wees nu eerlijk, kan niemand nee zeggen. Elke woensdag dus in Espresso tussen 9 en 10. Uiteraard bij de retrozender bij uitstek Radio Ludo.
1: De Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop. Met Mark Brilouet.
0: Tot aan het nieuws iemand van bij ons. Geboren en getogen in Limburg, Pascal Laurent. Met de toepasselijke Zondagnacht.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: een schietpartij in de Amerikaanse stad Toledo zijn zeker 12 mensen gewond geraakt. Twee onder hen zijn er erg aan toe. De politie zoekt naar twee verdachten die mogelijk naar elkaar schoten.
1: Het lijkt alsof er minstens twee schutters waren. Ik denk dat ze waarschijnlijk op elkaar schoten. En wat er gebeurde was dat 12 mensen werden getroffen.
0: De schietpartij gebeurde op een tweedaags festival in het historisch centrum van de stad. Er komt een onderzoek naar het gedrag van politieagenten tijdens de onderwijsprotesten in Brussel de voorbije week. Dat weet de krant Le Soir. Op sociale media gaan beelden rond van een agent die een verboden symbool draagt en agenten die beledigingen roepen. De stad Brussel noemt dat onaanvaardbaar. Opnieuw een ongeval met minderjarigen in een auto in Sint-Truiden deze keer. Daar zijn drie jongeren gewond geraakt toen ze met de auto tegen een leegstaand pand zijn gereden. De bestuurder was amper 15. In Ecuador zijn in één keer 35 vissersboten vernield bij een brand. Beelden tonen grote vlammen en dikke zwarte rook. Twee mensen raakten gewond. Kort daarvoor is op een van de boten gelast. Mogelijk is daar het vuur ontstaan. Het is onrustig in de buurt van Taiwan nu China schepen naar daar heeft gestuurd. Aanleiding is de bespreking tussen Japan en de Filipijnen over de maritieme grens die hun exclusieve economische zones afbakent. China noemt die gesprekken illegaal. Taiwan is onafhankelijk, maar China beschouwt het nog altijd als eigen grondgebied. Het zegt dan ook dat het in die zone zelf een exclusieve economische zone heeft. En een nieuw Belgisch record op de 10.000 meter op de piste. Jana van Lent liep die afstand in Louvain-la-Neuve in 30 minuten, 51 seconden en 1800ste. Dat is ruim 12 seconden sneller dan het vorige record van Marleen Renders, 26 jaar geleden. Het blijft zo goed als droog vandaag. Zon en wolken wisselen af, maximaal tot 20 graden. Morgen komt er weer regen aan.

siëstdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Dat is nog maar de eerste pianolessen en ik kan nu al niet volgen. Dat wordt snel afhaken, vrees ik. Russ Conway, Lesson 1. En je kan het misschien moeilijk geloven, maar dit liedje stond ooit op nummer 1 in de Britse hitlijsten. Werd trouwens ook een grote hit in Nederland. In het geval van deze song kunnen we niet spreken over een hit, wel over de film waaruit dat liedje kwam, The Young Ones.

Nothing is impossible. Niets is onmogelijk. Integendeel, alles is mogelijk volgens Sir Cliff Richard. In zijn tijd deelde hij af en toe de hitlijsten met een aantal zwarte dames, waaronder Diana Ross, Shirley Bassey, Della Reese en ook deze mevrouw, Dinah Washington.

nakijken. There goes my heart. There goes the one I love. Diana Washington. Ja, de liefde kan soms hard zijn. Ik ga een eigentijdse productie draaien, maar dan helemaal in de stijl van toen. Ik overdrijf niet, maar ik draai deze song minstens 5 keer per dag. Hoog tijd dat je mag meegenieten. Rulo Soul, Tu Conmigo, Tu Sin Mi, oftewel pure soulmuziek, maar in het Spaans gezongen.

al spelen kleuren geen rol in mijn muziekkeuze. Die kleurt, als ik het nu zo zie, wel behoorlijk zwart hoor. Na de Manhattans zie je Nat King Cole. Toen die man in de jaren 40 begon, was het, vooral in het zuiden van Amerika, nog volop segregatie. Daar werd zwart nog volop van wit gescheiden. In menig hotel waren zwarte mensen niet welkom. Op de bus moesten ze nog op een aparte plaats gaan zitten en ga zo maar door. Wie veel heeft gedaan om de zwarte gelijke burgerrechten te geven, was niemand minder dan die Nat King Cole, als een soort eerbetuiging aan die man, nu meteen een tweespan. En ik heb deze keer nu eens niet gekozen voor zijn bekendste nummers. Integendeel.

Nat King Cole Twice, eerst met Take a Fool's Advice en alleen Your Love uit zijn allerlaatste LP, want enkele maanden later overleed Nat aan de gevolgen van kanker. De man was een door en door verslaafde kettingroker. Bij deze man lijkt het ook alsof hij een verstokte roker is, alleen hij is fake. Dit is een AI-product, maar je kent mijn mening daarover. Als het goed klinkt, mag het. Dus...

Soleil, l'écho du rivage. Dennis dan weer leven zegt, en ik verleng dat woord tot levenslied, dat mag pejoratief klinken, maar je weet het, ja, bij Radio Luno doen we niet aan cultuursnobisme. Een jaar of vier geleden overleed de moeder van Gerard Joling. En hij wou al een tijdje een liedje voor zijn moeder uitbrengen, en dat gebeurde kortelings toen Moederdag werd gevierd. Zal ik het eens laten horen? MUZIEK

is een totaal andere liefde. De liefde van je moeder en die van je schoonmoeder na Gerard Joling met een ode aan zijn moeder Huey Lewis en the News met een liedje opgedragen aan diens schoonmoeder. Een verhaal dat je misschien niet gelooft, maar toen de in Hoboken geboren Amerikaanse zanger Jimmy Rosselli met Italiaanse roots weigerde in te gaan op het contract dat de maffia hem aanbood, zodat hij in alle casino's die in hun bezit waren mocht optreden, werd hij voor de rest van zijn carrière volledig gedwarsboomd, geboycott. Hij moest zich tevreden stellen met optredens in kleine nightclubs. De meeste concertzalen bleven voor hem gesloten. In eigen beheer nam hij zijn eigen platen op en wist op die manier toch een hele schare fans aan zich te binden.

die zich ja geen crooner kon noemen, want hij zong daarvoor veel te luid. Hij had nooit zangles genoten, alles in zijn eentje geleerd. Deze stadsgenoot van Frank Sinatra, Jimmy Rosselli, When the Old Wedding Ring Was New. Ik haal nog snel een hitje uit de kast, voorgeleer Benny Nijman mag komen zingen. Hier zijn uit 1974 The Times.

At times, Miss Grace, geen miss, maar een mister, een sir, al denk ik niet dat hij vaak met meneer werd aangesproken, maar eerder gewoonweg met Benny. In Nederland zo'n beetje op gelijke hoogte met Rob de Nijs en jaren ook erg geliefd hier in Vlaanderen, Benny Nijman.

Jenny Nijman, liefde is als een sigaret. Maar wacht eens, roken is ongezond. Is liefde dat dan ook? Denk het niet. Ik ga contrastrijk eindigen. Eerst, want het wordt een dubbelslot, mag Engelbert Humperdinck zingen. En die denkt, dan neem ik meteen afscheid met de belofte dat ik volgende week terugkom. Ik dus ook. Weet je wat? We gaan met z'n allen meezingen. Je kent dit.

0: Look out, old humpy's back.
1: Mooi om te zien, mooi om te horen. Hoe je thuis met een vleugje nostalgie stond mee te kwelen met Engelbert Humperdinck, We'll Meet Again, het lijflied van Dame Vera Lynn. Ik moet afronden en ik doe dat met een liedje dat opdook in de staart van de succesvolle tv-reeks Knokken Af. De groeten niet alleen vanwege mij, maar ook vanwege Eddie Wally. Geniet er maar en tot de volgende.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Lommel maakt zich op voor de 42e editie van de Zandtapeten tentoonstelling. Van 2 tot 30 augustus zijn de kunstwerken te bewonderen in het Huis van de Stad. Met het thema Buitengewoon roept Visit Lommel inwoners op om zelf een zandtapijt te maken en tentoon te stellen. Eerder deze week maakten 32 deelnemers tijdens workshops kennis met de bijzondere traditie van het zandstrooien, die onlangs werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Inschrijven kan nog tot 6 juli, ongeacht leeftijd of ervaring. Een jong vosje heeft een hachelijk avontuur in Tongeren overleefd. Het dier raakte vast in een frituur en bleek bovendien een gebroken glazen bokaal rond de hals te dragen. De scherpe glasscherven hadden al verwondingen veroorzaakt. Dankzij een snelle interventie van de Animal Rescue Service kon het vosje worden bevrijd en overgebracht naar het opvangcentrum van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Daar werden de glasscherven verwijderd en kreeg het dier de nodige verzorging. Het opvangcentrum onderzoekt nu hoe het verder gaat met het jonge vosje. Vandaag blijft het in Limburg waarschijnlijk overal droog, al overheerst lange tijd de bewolking. Pas later op de dag verschijnen er opklaringen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het tijdelijk warmer met maxima rond 22 graden, maar in de namiddag of avond volgen opnieuw buien, mogelijk met onweer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
3: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Lommel maakt zich op voor de 42e editie van de Zandtapetententoonstelling. Van 2 tot 30 augustus zijn de kunstwerken te bewonderen in het Huis van de Stad. Met het thema Buitengewoon roept Visit Lommel inwoners op om zelf een zandtapijt te maken en tentoon te stellen. Eerder deze week maakten 32 deelnemers tijdens workshops kennis met de bijzondere traditie van het zandstrooien, die onlangs werd erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Inschrijven kan nog tot 6 juli, ongeacht leeftijd of ervaring. Een jong vosje heeft een hachelijk avontuur in Tongeren overleefd. Het dier raakte vast in een frituur en bleek bovendien een gebroken glazen bokaal rond de hals te dragen. De scherpe glasscherven hadden al verwondingen veroorzaakt. Dankzij een snelle interventie van de Animal Rescue Service kon het vosje worden bevrijd en overgebracht naar het opvangcentrum van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Daar werden de glasscherven verwijderd en kreeg het dier de nodige verzorging. Het opvangcentrum onderzoekt nu hoe het verder gaat met het jonge vosje. Vandaag blijft het in Limburg waarschijnlijk overal droog, al overheerst lange tijd de bewolking. Pas later op de dag verschijnen er opklaringen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het tijdelijk warmer met maxima rond 22 graden, maar in de namiddag of avond volgen opnieuw buien, mogelijk met onweer.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een opslagfaciliteit voor gebruikte nucleaire brandstof bij de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne is geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische drone. President Zelensky zegt dat het om een doelgerichte aanval van Rusland gaat. Er raakte niemand gewond. Wel raakte het gebouw beschadigd. Er zou geen verhoogde straling zijn gemeten. Nog bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Minstens 10 Palestijnen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook. Dat melden gezondheidsdiensten in Gaza. Volgens Israël waren de aanvallen gericht op Hamas-doelwitten. Sinds oktober geldt in principe een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Maar sindsdien zijn er toch ongeveer 950 Palestijnen gedood. De Verenigde Staten willen tot 85 miljard euro aan Iraanse tegoeden gebruiken voor de wederopbouw van de Golfstaten. Dat schrijft de krant The Financial Times. Door de aanhoudende drone- en raketaanvallen van Iran op Golfstaten als Kuwait en Bahrein staat de relatie tussen die landen en de Verenigde Staten onder druk. De regering Trump hoopt op deze manier het vertrouwen met die landen te herstellen. Toch zal nog moeten blijken hoe haalbaar het plan is, want volgens internationale regels kan de VS die tegoeden niet zomaar claimen. En meer dan 1,2 miljoen mensen hebben in Madrid een mis van paus Leo XIV bijgewoond. De viering vond plaats op het Plaza de Cipeles in het centrum van de stad. Ook koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig. Na de mis leidde de paus een Corpus Christi-processie door het centrum van de stad. Paus Leo is op een 7-daags bezoek aan Spanje. Het is meestal bewolkt vandaag, wel droog bij maximaal 19 graden. Ook morgen veel wolken, in de namiddag gaat het regenen. Ook de rest van de week is regenachtig en enkele graden frisser.

0: zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Voor het eerst krijgen Vlaamse leerkrachten rechtstreeks inspraak in de aanpak van de administratieve werkdruk. Op initiatief van minister Zoualdemir buigt de nieuwe Raad van Onderwijzers zich over de planlast in het onderwijs. Leerkrachten klagen dat administratie, zorgdossiers en digitale systemen steeds meer tijd opslorpen die ten koste gaat aan het lesgeven. Uit een bevraging bij ruim 2300 leerkrachten blijkt dat vooral zorgadministratie en overlegmomenten als zwaar worden ervaren. Demir wil samen met het werkveld komen tot concrete vereenvoudigingen en minder papierwerk. Cybercriminaliteit treft steeds meer Genkenaren. Uit de Veiligheidsmonitor 2024 blijkt dat 44% van de inwoners het voorbije jaar slachtoffer werd van phishing, tegenover 11% 3 jaar geleden. Daarmee bevestigt de bevraging een sterke stijging van cybercriminaliteit. Tegelijk blijven verkeersproblemen de grootste bron van bezorgdheid. Meer dan de helft van de inwoners stoort zich aan de te hoge snelheden en agressief rijgedrag, terwijl 42% hinderlijk parkeren als probleem noemt. Opvallend is wel, de algemene bezorgdheid over verkeer daalde van 66 naar 55% sinds 2018. Vandaag blijft het in Limburg waarschijnlijk overal droog, al overheerst lange tijd de bewolking. Pas later op de dag verschijnen er opklaringen. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden. Morgen wordt het tijdelijk warmer met maxima rond 22 graden, maar in de namiddag of avond volgen opnieuw buien, mogelijk met onweer.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij licht gewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair. Gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.

siestdag. Muziek op zijn zondags. Met Mark Brilouet.

Weer eens Prado One Night. We hebben die net achter de rug en de ene die slaapt al beter dan de andere. Met een pilletje of zonder. Met een beetje melatonine onder de tong of gewoon spontaan. Met dank aan moeder natuur en innerlijke rust. Niet piekeren is vaak de boodschap. En vooral je slaap nooit forceren. Doodsimpel eigenlijk, maar voor velen toch zeker als we ouder worden een probleem. Of Charles daar een probleem mee had, weet ik niet. Welke Charles zal jij je afvragen? Wel de enige echte Charles Navour.

vergeten te zeggen, welkom bij Radio Ludo, welkom bij Siesdag. Charles Navour, die zong het, hè, For Me, Formidable. Ik blijf het formidabel vinden dat ik elke zondag van 10 tot 12 mag langskomen en dat nog eens mag overdoen op de vroege zondagavond van 5 tot 7. Met onder de arm een lading platen waar we vaak u tegen zeggen, muziek met een strikje. Iedereen kende hit The Girl from Ipanema van Astro Gilberto, maar wist je dat daar ook een soort antwoordversie van bestaat? Hier is The Boy from Ipanema.

blijft een van mijn favoriete zangeressen, Peggy Lee, The Boy from Ipanema. Ze is er zo vol van dat ze zelfs over hem droomt. En vaak wordt gezegd, je weet pas dat je tot over je oren verliefd bent op iemand, als je ook van haar of van hem droomt. Zelfs overdag. Dagdromen heet zoiets. Je kan zelfs een afspraakje maken vannacht met haar of hem in je droom. I'll see you in my dreams. See you.

Lou Sandstraw in een little Spanish town, een beetje daterend van 1926. Stok en stokhoud dus. Dat jaar zong een piepjonge Bing Crosby het voor de eerste keer op de radio. Op een bepaald moment dook dat liedje op in de rechtbank, omdat de rechtmatige eigenaars beweerden dat de hit Why uit 1959 bangelijk veel op In a Little Spanish Town leek. Maar ze haalden ongelijk en er was volgens de rechter geen sprake van plagiaat. Maar willen wij eens oordelen? Hier is die hitversie, Why.

0: Heat, hitversie van Why door Anthony Nioli. Maar ook in Amerika werd er een vette hit gescoord met dat nummer, en wel door Frankie Avalon. Die moet je kennen van zijn monsterhit Venus. Toen in 1978 de film Grease in de bioscopen opdook, zagen we daarin ook Frankie Avalon aan het werk. Die was als tieneridool van vroeger gevraagd om erin een song te zingen met duidelijk oldies allures. En dat was deze.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

zalige country swing door de Notting Hill Billies, een groep opgericht door Mark Knopfler van Dire Straits, samen met onder meer Guy Fletcher. Maar na één album werd dat avontuur opgeblazen, amen en uit, vraag me niet waarom. Ik dacht dat het verhaal van deze meneer ook was afgelopen en dat hij zich nog alleen jaarlijks bezighield met de toppers. Maar niks is minder waar. Dit is splinternieuw, maar ik draai het toch even omdat het meteen een antwoord is op de vraag: René Vroeger, zing die nog? Jawel dus, hier samen met zijn Nederlandse collega Waylon.

Ik vermoed, maar ik kan ook fout zijn, dat daar in Nederland een hit in zit voor dit nummer van René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Beide heren zijn ook fan, en wie niet, van het repertoire van Elvis Presley. Dat is meer dan rijkelijk gevuld, en dan begrijp ik niet goed dat we telkens teruggrijpen naar dezelfde hits. Oké, die kennen jullie het best, maar dan slaan we een aantal prachtige songs over. Een song als deze. It hurt.

Als we dan toch aan het kwetsen zijn, na Elvis met It Hurts Me, El Martino, You Hurt Me. Nu ga ik niet de masochist uithangen en zeggen dat ik dat prettig vind. Het liedje dat nu klaar ligt beaamt nogthans wat ik daarnet zei, want dit tweetal geeft toe dat ze het wel plezant vinden. Wat precies, dan moeten we eerst goed luisteren. That's how I like it.

je raden. Dit was je reinste AI. Zo artificieel als het maar kan. Maar wel mooi. Daar kan je moeilijk onderuit onder die bewering. Het project heet Melody in Sepia. That's how I like it. Ik ga een echte tweespan van stal halen. Ik ga de klassieker Stand By Me centraal stellen. Eerst de song zoals we die kennen, met eraan gekoppeld het antwoord dat decennia geleden daarop aansloot. Je mag er zeker van zijn, zing de mythe Joe, dat ik er zal zijn. I'll be there.

even gedraaid. De eerste keer wellicht dat je dit hoort. De Meet Joe met een antwoord op de hit Stand By Me, I'll Be There. Wat er ook gebeurt, op mij kan je rekenen. In het geval van Radio Ludo, op ons kan je altijd rekenen. En ook blijven rekenen. De klok rond, dat 7 dagen op 7 met classics, evergreens en golden oldies op het menu. Dus mag deze gerust de revue passeren.

Bette Midler, jawel, the one and only, met de klassieker By Mia Bistouchain. In mijn ogen ben je de mooiste en daar draait het toch om in het leven dat iemand je letterlijk graag ziet. Misschien zie jij zondags op één de beslommeringen van de familie Plankaert. Op één passeert er sinds kort ook een spotje met daarin een muzikaal fragmentje dat me aanspreekt. Ik zoeken en zoeken en zoeken en zo stootte ik op dit melodietje waarmee mijn zoektocht voorgoed is opgelost.

Dat is altijd risky, dat in ons Belgenland te beweren, maar we wagen het erop. Het weer is goed, le temps est bon. Bon attendeur en Isabelle Pierre. Dit heeft ook alles en nog wat te maken met goed en wel. Onthouden de mooiste dingen in het leven zomaar voor het rapen liggen. Die liggen vlak voor je voeten. En ze zijn nog gratis hoor.

heeft die man zijn leven lang geweten, Bing Crosby. The best things in life are free. Zoals genieten van Radio Ludo bijvoorbeeld, dag in dag uit. En we doen onze uiterste best om zo aangenaam en plezant mogelijk te blijven klinken. Want wie houdt geen goed gevoel aan dit liedje over? Dan moet je echt al een zuurpruim zijn om te blijven kniezen.

Voilà, dan ben je tijdig verwittigd. Tonight is Love, Matthew Cagliani. Zo meteen meer van dat. Muziek voor miljoenen, muziek om te zoenen. En dat allemaal in siestdag, hier bij Radio Ludo. Niet alleen op de zondagse voormiddag, maar ook op de vroege zondagavond van 5 tot 7. Tot zometeen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een Fransman van 20 uit Mouscron moet voor de onderzoeksrechter in Kortrijk verschijnen na een achtervolging gisteravond. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid en kwaadwillige belemmering van het verkeer. De man sloeg op de vlucht voor een politiecontrole op de E17. De achtervolging eindigde met een crash aan de afrit van Waregem, waarbij de vluchtauto over de kop ging. Twee inzittenden van een andere wagen raakten daarbij lichtgewond. Volgens het parket had de verdachte geen rijbewijs. Volgens Noorse media mag de zoon van kroonprinses Mette Marit, Marius Borghøiby, enkele uren de gevangenis verlaten om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij staat terecht voor verschillende misdrijven, waaronder verkrachtingen, en zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Mette Marit heeft een chronische longziekte en moet dringend een donorlong krijgen. Sinds vorige week bekend raakte dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie, is het aantal orgaandonoren in Noorwegen spectaculair gestegen. Bij een grensovergang tussen Israël en de westelijke Jordaan-oever heeft een gewapende man om zich heen geschoten. Volgens de Israëlische politie raakten daarbij 5 mensen gewond. De schutter, volgens de politie een Palestijnse Israëliër, is gedood. Het leger sprak eerst van 2 daders, maar dat klopt niet volgens de politiebron. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionage naar het hoogste niveau gebracht. Volgens Amerikaanse media gebeurt dat na aanwijzingen van Israëlische pogingen om Amerikaanse topfunctionarissen af te luisteren. Volgens de New York Times was ook speciaal gezant Steve Witkoff daarbij een doelwit. Het blijft meestal droog vandaag met veel wolken en af en toe een opklaring. Temperaturen tot 20 graden. Ook morgen zacht, maar vanaf de namiddag trekken vanuit het westen regen- en onweersbuien over het hele land. Daarna enkele wisselvallige en frissere dagen bij hooguit 17 graden.

Daarnet in mijn discotheek stond, spotte ik de LP What Now My Love van Herb Alpert. En met erop het nummer Brasilia. Niet te verwarren met Brazil. Die LP heb ik dan maar mee naar hier genomen en op de draaitafel gelegd. Valt nog mee, hè, eigenlijk. Al is die intussen een paar decennia oud. Ik ben er nooit geweest en ik vind dat ergens jammer, want het behoort samen met onder meer Memphis tot de bakermat van de populaire muziek New Orleans.

op Stable New Orleans. En die mevrouw kleefde daar zelfs een jaartal op. Dacht ik tussendoor te horen in 1968. Ik heb de eer dat ik van mijn collega's het vertrouwen heb gekregen de muziek hier bij Radio Ludo te mogen selecteren. Na zoveel jaren dienst bij de VRT zal ik wel doorhebben wat het doorsnee publiek graag hoort. Ik stond er namelijk met mijn neus vlak op de voorbije decennia. En zo weet ik, ja, toch behoorlijk wat de mensen graag horen. En ik dacht, laat me de voorraad platen van Julio Iglesias hier bij Radio Ludo wat aanvullen. Want die man verkocht in zijn carrière zomaar liefst 300 miljoen platen. En dat mag toch meespelen bij mijn keuze.

Julio Iglesias, Borinas, wat zoveel betekent als heimwee. Ik heb in dat grote aanbod van artificiële muziek een naam ontdekt die er best mag wezen. Ik stel de man even aan je voor, ook al is hij niet van vlees en bloed. Rulo Saul. Ja, en die man ja, waarover die zingt, dat is een beetje vreemd. Tu conmigo, tu sin mí. Jij met mij, jij zonder mij. Dit is Easy Listening, dat wel, van de bovenste plank.

Die groep ken je van de hit Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Jawel, Tony Orlando en Dawn, hier met een cover van de Lloyd Price hit Personality. Intussen is het 11 jaar geleden dat de bekende orkestleider James Last overleed in Florida. 2 maanden voor zijn dood trad hij nog op samen met zijn orkest in Keulen. Zo zie je maar, het kan snel gaan. Genieten van het moment is en blijft de boodschap. Of nagenieten, in het geval van James, nagenieten van zijn platen en van zijn composities.

Amerikaanse crooner Jack Jones met Now I Know, een compositie van James Last. Nadat Chris Montez hits had gescoord als rock'n'roll zanger, wou hij zich even bezinnen over zijn verdere loopbaan. Gelukkig kwam hij Herb Alpert tegen, jawel, die van daarnet, die toen net een eigen platenfirma was begonnen en die bood hem meteen een contract aan.

Chris Montez in een soort laid-back stijl, easy listening met een Latino touch, There Will Never Be Another You. Ik blijf in die Latino-sfeer, in die landen is de bolero een geliefd genre, dat heb ik in Siesta al vaker in geuren en kleuren verteld, dat is een genre dat als ritme aanleunt bij de rumba. Ik persoonlijk kan er nooit genoeg van krijgen, en nu maar hopen, jij ook niet.

koester dit als je dat mag smaken. Maar de zomer is dat blijkbaar iets makkelijker. Love under the sun. Iemand die vaak van de zon kan genieten is Paul Anka, die woont in de staat Nevada, in de poepchique Sherwood Country Club, op een soort landgoed beschermd, waarvoor hij zo'n slordige 8 miljoen euro zou betaald hebben. We gunnen het, die man. Ik gun hem vandaag ook de eer hier twee nummers voor ons te komen zingen. Keuze zat en ik denk dat je deze twee nog eens graag wilt terughoren.

Dat waren nog eens hits. In de 60s te horen op menige jukebox en tijdens de kermis. A steel guitar and a glass of wine met Paul daarvoor Polenka. All of a sudden my heart sings. Oorspronkelijk een oerdegelijk Frans chanson. Zometeen mag er tweemaal in het Frans gezongen worden, maar eerst nog wat artificiële muziek. Maar je weet het, als het goed klinkt, mag het hier bij ons gedraaid worden in Siesdag.

Vintage Cinema Music heet het project I Left My Heart in 1962. En ik blijf retro draaien. Toen Richard Anthony in 1962 goud had gescoord met J'entends siffler le train, ging hij op zoek naar een song in diezelfde rustige stijl. En zo stootte hij op dit nummer van zijn collega Gilbert Bécaud.

Ja, als je zijn naam noemt als componist, mag hij zelf ook wat komen zingen. Gilbert Bécaud, L'important, c'est la rose. De groep die nu klaarstaat heb ik vaak uitgenodigd tijdens mijn Funicoli-concerten. Graag geziene gasten. Maar toen een liedzanger Dick Rietveld plots overleed, besloten ze ermee op te houden. Ik heb het over de Nederlandse groep The Leaf River Quartet. Hier met een live fragment van een van hun optredens bij ons.

Ja, ja, hij heeft Poolse roots. Dus nam Bobby Vinton een gans album op met polka's. Van oorsprong een Poolse volksdans. Ik moet stilaan afronden, mijn tijd voor vandaag zit erop. Bedankt dat je er weer om bij was. Geniet nog van deze dag. En wat Radio Ludo betreft, we blijven de ganse dag bij je. De klok rond. En dat dan nog eens de rest van de komende week. Dus 7 dagen op 7. Tot de volgende.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods, waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longoborghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meeuws heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meeuws haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meeuws won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik zit.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Onder het puin van de loods in Anderlecht, waar zaterdag een verwoestende brand woedde, hebben de hulpdiensten verschillende lichamen gevonden. Het is nog onduidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat. De loods waar onder andere elektrische steps lagen opgeslagen, ging zaterdag volledig in vlammen op. Het parket van Brussel is karig met informatie. Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. In Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk hebben duizenden mensen een witte mars gehouden voor de 11-jarige Lihanna. Het lichaam van het kind was donderdag gevonden in een landbouwbedrijf. De doodsoorzaak van het meisje staat nog niet vast, maar dinsdag was al een verdachte opgepakt op verdenking van haar ontvoering. Die verdachte, een man van 41, zou een vriend zijn van de familie en was eerder al aangeklaagd wegens zedenfeiten tegen een minderjarige. Maar het Franse gerecht klasseerde die klacht zonder gevolg. Sensatie in de Giro Donne. Letterlijk in de laatste 30 kilometer van de wielerronde heeft de Nederlandse Anna van der Breggen de eindzege nog verspeeld. Haar landgenote Demi Vollering zette in de laatste bergrit alles op alles en pakte de eindzege na een lange aanval met enkele medevluchters. De Italiaanse Longoborghini won de slotetappe. In de eindstand klimt de Duitse Niedermayer nog naar plaats 2. Van der Breggen eindigt derde. Ook in de Vuelta zag de Nederlandse de eindzege al op de slotdag door haar vingers glippen. En Jordi Meus heeft de Brussel Cycling Classic gewonnen. Die wedstrijd, vroeger in het najaar en toen bekend als Parijs-Brussel, is traditioneel voer voor de sprinters. Meus haalde het in Brussel met een banddikte voor Milan Fretin en de Eritreër Biniam Girmay. Jordi Meus won de voorbije weken ook al massasprints in de Ronde van Wallonië en de Vierdaagse van Duinkerke. Een droge avond en nacht bij minima tot 13 graden. Ook maandag start droog, maar na de middag overal kansen op buien van regen en onweer. Maandag is met 23 graden wel de warmste dag van de week. Daarna moet het kwik 5 graden prijsgeven.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.